0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurri Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract met de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurri Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven

0: vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boksers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn tweede officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FTM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juanvi Peinado, keeperstrainer Juan Carlos

0: Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Lanzaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ren Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verruilde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische stop.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackie zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackie's ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt, alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackie's vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackie's vanzelf naar de achtergrond.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurrie Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Op stelpunt hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurrie Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak directe wensen uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boksers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn tweede officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FTM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft de Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ren Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verhaalde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackey's ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt. Alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackey's vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackey's vanzelf naar de achtergrond.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurri Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Opstelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract met de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurri Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: schordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boksers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn 2e officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file op dit moment, die staat op de A28 Zwolle richting Assen. Voor Assen-Zuid 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat zijn natuurlijk bezoekers aan de Titi.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FTM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort Vathorst 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En een stuk verderop van Zwolle naar Assen voor Assen-Zuid 6 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met bezoekers van de

on tired, and I can't hold. My head's full of fire.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Penado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom

0: wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Oh.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzegen. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog deze zondagochtend. Twee korte files, de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. De A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat zijn bezoekers aan de Titi. En op de N57 Middelburg richting Rotterdam, daar rijdt het langzaam voor goede reden.

0: 2017 in handen had. Guström was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
1: Grand Prix Radio is jouw

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagochtend op de weg. Een paar opvallende files, met name in de regio Zeeland. En dat heeft wel te maken met terugkerende bezoekers van concertatie. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Poortsalande tot aan Goede Reden rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en dat kost je 20 minuten. En de N59 Zeerooskerk richting Hellegasplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger, die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Capri Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op dit moment. Er staat een korte file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten vertraging. Het wordt wel nu drukker in Zeeland. Terugkerende bezoekers van Concert at Sea zorgen voor vertraging. Onder andere op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Poort Zeelande en Stellendam bijna 20 minuten extra reistijd. En een stukje verderop voor Helvoetsluis ook nog eens een kwartier vertraging. En het is ook druk op de N59 Burghaamsteden richting Hellegatsplein. Voor

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Réal voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen, de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Ja, en dan is het in Zeeland erg druk met terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Portzenlanden en Helvoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Voor het knooppunt Hellegatsplein 10 kilometer file met ook daar bijna een half uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Turnster Sanne Wevers heeft haar rentree gemaakt op het Nederlands kampioenschap in de Rotterdam Ahoy. Het is voor haar de eerste officiële wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2024. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wevers kwam tijdens het toernooi in actie op de onderdelen balk en brug. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door Turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatisch toegang tot dit NK opleverde. Het was vooraf echter nog wel onzeker of ze op tijd fit zou zijn voor het toernooi. Wevers liet na haar optredens in de sportarena openhartig weten dat turnen in een volledig uitverkocht Ahoy tijdens haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd vrij heftig is. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Toch koos ze er heel bewust voor om deel te nemen, omdat dit soort wedstrijden volgens haar een feest zijn voor de turnsport en ze dat als actieve sporter graag meepakt. Het hoofddoel voor Wevers ligt bij de wereldkampioenschappen, die in oktober eveneens in Rotterdam worden gehouden. Dit Nederlands kampioenschap geldt voor de vrouwen als de officiële eerste stap. Turnsters die zich hier plaatsen voor de zogenoemde trajectselectie mogen in juli meedoen aan de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen, de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grens een klein kwartier oponthoud door controles. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk Oost. En opleinwerkzaamheden aan de gang. Is de rechte reis ook dicht, kost je 10 minuten. En dus het druk in Zeeland op de N57 om te beginnen in Middelburg Rotterdam. Voor Helvoetsluis 10 kilometer file met een half uur vertraging. En de N59 Zierikzee richting het Hellegatsplein. Voor knooppunt het Hellegatsplein daar bijna 20

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het

0: Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 2 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Rotterdam-Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Gustrum, die het record sinds 2017 in handen had. Gustrum was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 20 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk zijn ze ook een auto aan het bergen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Kost je iets meer dan 5 minuten. En vanuit Zeeland op de N59 van

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenen aankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger, die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum bijna 10 minuten oponthoud. En verder is het druk op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein bij knooppunt Hellegatsplein ook een kwartier vertraging.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het gasttoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht 10 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Waalwijk een half uur oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Brielen 10 minuten oponthoud. En op de N59 Zierikzee knooppunt Hellegatsplein vanaf Oude Tongen tot Hellegatsplein een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio.

0: Tony. Cranberry Radio. Dit is Cranberry Radio. Waar je ook bent op cranberryradio.nl en via de Cranberry Radio app.
1: 4 uur.
0: Cranberry Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de TT is afgelopen en dat merk je op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo. Daar nu 20 minuten extra reistijd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Rien voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast een medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Del en Culemborg 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier vertraging. Door het aflopen van de TT is het nu heel erg druk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Vanuit Assen tot Dwingelo, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ongeveer een half uur. En daardoor is het ook heel druk op de N371 Assen-Meppel. Tussen de aansluiting met de N373 en Appelscha ook een half uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Turnster Sanne Wevers heeft haar rentree gemaakt op het Nederlands kampioenschap in de Rotterdam Ahoy. Het is voor haar de eerste officiële wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2024. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wevers kwam tijdens het toernooi in actie op de onderdelen balk en brug. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door Turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatisch toegang tot dit NK opleverde. Het was vooraf echter nog wel onzeker of ze op tijd fit zou zijn voor het toernooi. Wevers liet na haar optredens in de sportarena openhartig weten dat turnen in een volledig uitverkocht Ahoy tijdens haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd vrij heftig is. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Toch koos ze er heel bewust voor om deel te nemen, omdat dit soort wedstrijden volgens haar een feest zijn voor de turnsport en ze dat als actieve sporter graag meepakt. Het hoofddoel voor Wevers ligt bij de wereldkampioenschappen, die in oktober eveneens in Rotterdam worden gehouden. Dit Nederlands kampioenschap geldt voor de vrouwen als de officiële eerste stap. Turnsters die zich hier plaatsen voor de zogenoemde trajectselectie mogen in juli meedoen aan de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Geldermalsen en Culemborg. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Verder is het erg druk vanuit Assen door het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo een 30 minuten vertraging. En ook op de N371 Assen-Meppel bij Appelscha 20 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Guström, die het record sinds 2017 in handen had. Guström was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger, die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: Disco X on the

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 voor een Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Rien voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaessens, die als tweede eindigde, en de Française Axel Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens stranden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. We going-

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 voor een Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

What comes next will be marvelous.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

You are weightless. You are limitless. This is the beginning.

Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Mint op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer.

0: 20 minuten. Op de A12 voor een Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten op onthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?